0: Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: De muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden.

0: op thuistestenkopen.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

slide on all your nights like this.

0: Live vanuit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
7: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
8: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest je van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
6: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met

0: Expo.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden meer bewolking, een bui en koeler.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En ook op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 betekent dat 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
6: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
5: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
5: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een aantal korte files op de A20, bijvoorbeeld hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, rijdt het langzaam. Dat is dan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Ook hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
10: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
14: Hè? Ja!
12: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
16: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De zomerhits voor jou.
1: Dit is Bo.
2: La place rouge.

0: about you now. Dit is Bo.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het onder andere druk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Je hebt 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. En ook op de A4, maar dan in de richting van Amsterdam. Want tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook 2 files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijd je de file in. Hier heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda, maar dan tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, doe je er ook 5 minuten langer over. Tot slot nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
6: Er sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
5: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
7: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
8: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
5: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal plekken waar je meer dan 5 minuten vertraging oploopt in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A20 staan verschillende files richting Gouda bijvoorbeeld. Daar loopt het vast tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. Je hebt er 5 tot 10 minuten op onthoud. En op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 5 minuten langer over tussen Rotterdam-Krooswijk en Schiedam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
3: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
15: Muziek, meer informatie.

En in de tachtiger jaren vonden we dit zo mooi dat het zelfs in Nederland op de eerste plaats heeft gestaan. Hey you, the rock and roll, the rocksteady crew. En ze zijn vooral bekend geworden van het populariseren van de breakdance en deze hit. Ik zei het al, die ooit nummer 1 gestaan heeft in Nederland. Hoe? Ja, wij hebben er een term voor. Bah, ik zeg wel wat er is. Men vond het kennelijk mooi.

0: Juist, en wij gaan gewoon lekker de ochtendshow draaien. Want er komt wel goede muziek aan hoor straks. Is echt, dat beloof ik je. Dit is de ochtendshow op deze dinsdag de 25e augustus. De laatste dinsdag in augustus, Willem. Ja, daar zit je dan.
1: Ja, daar zit ik dan. Nou, je kan wel zeggen, inderdaad, daar zit ik dan. Want ik zit een beetje nog te hip-hop. En dan kijk ik door het glas heen en denk ik, wat is Herman aan het doen? Is het breakdance? Nou, mensen, je kan het niet zien, maar geloof me, het was fantastisch. En dan zegt hij op zijn bijna haars, bagger. Ik zei hem, dat ga ik niet zeggen. Maar hé, Herman, je zei het al. Maar weet je wat nog echt zo mooi is?
0: Nou?
1: Het is al 25 augustus. De tijd vliegt. Johan Cruijff zei het al. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En wat was er gisteren? Het schip kwam weer binnen. Je zei het al, min of meer, in je, ja, desbetreffende Facebook. Het schip kwam binnen van de AOW-pensionado's. Hé man, we kunnen weer brood kopen, zeker.
0: Ja, de 23e is altijd een nostalgische datum, hè, voor mensen boven de 67 tegenwoordig. Want ja, dan komt de sociale verzekeringsbank om de hoek kijken. Boot, wij zijn van de ochtendshow. Wij gaan er een heerlijk uurtje radio van maken. En we gaan proberen je te amuseren. Dat doen we natuurlijk met heerlijke muziek. En dat doen we ook met oude platen, maar ook met nieuwe platen. En splintertjes nieuw is deze plaat van Roger Taylor. Roger Taylor, dat was de drummer van de Britse groep Queen. En hij schreef hits voor Queen, zoals bijvoorbeeld A Kind of Magic en Radio Gaga. Maar nu heeft hij zelf een nieuwe plaat uitgebracht. En die willen we je niet onthouden. I See You.

0: Elke werkdag van 9 tot 10.
1: Muziek en meer informatie.
0: Bo Ochtendshow. Bo Agenda.
2: En natuurlijk op de dinsdag, dan is het automatisch ook de Reuringdag. En waar is de Reuring? Oftewel in Noordwijk, in het sportcomplex De Duinwetering. In Noordwijkerhout, in het Heskodonk. Let wel aan de achterkant van het gebouw, de Maasgaarde. En dat ligt aan de Dr. Poelslaan. En Reuring, dat is voor natuurlijk Noordwijk. Noordwijkerhout, de Zilk. En dat duurt tot 3:30. Wat kan men doen? Spelletjes, sporten, misschien een gesprekje voeren of gewoon een krantje lezen met een bakje koffie. En let op, om 12:30 de beroemde maaltijd. Echter één voorwaarde. En dat betekent wel van tevoren aanmelden. In Noordwijk kookt haar deel weer Irakees. In Noordwijkerhout serveert men witlof stampot. Ik zei het reeds, van tevoren aanmelden is daarvoor een voorwaarde. En dat betekent onder het telefoonnummer bij Elstrocht onder 06-50-610135. Reuring, Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zeeuwk. En doe gezellig mee.
3: In mijn zoektocht naar plaatjes die misschien een klein beetje vergeten lijken, stuitte ik op een plaatje uit 1971 van de Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John. Ze is niet meer onder ons, maar heeft hier aardig geleefd. Was een vriendje van Bruce Wells, de gitarist van The Shadows. En mocht daarom ook af en toe optreden in de wekelijkse show van Cliff Richard. Maar haar grootste bekendheid kreeg ze natuurlijk door de film Grease. En ik vond dat plaatje uit 1971, dat was eigenlijk een van haar allereerste hits, If Not For You.

0: De verjaardag van vandaag, 25 augustus. En we hebben eerst de mensen op een rijtje gezet die een beetje naam hebben gemaakt. Dat ben je zo van ons gewend natuurlijk. En zo kom ik dan op 25 augustus 1949 uit bij Rijkman Groenink. Een Nederlandse topondernemer, zo mag je rustig noemen. Want ja, hij schopte het ooit tot voorzitter van de raad van bestuur van ABN AMRO. Ging niet zo lekker natuurlijk, want er werd een overname gepland door Fortis en de Bank of Scotland en weet ik wat alles. Dus ABN AMRO ging ter ziele. Maar goed, sindsdien werd hij de man van 26 miljoen genoemd. Dezelfde dag werd geboren Gene Simmons, de Amerikaanse zanger en bassist. Hij richtte samen met Paul Stanley in 1972 de band Kiss op. En in 1961 werd op 25 augustus geboren Billy Ray Cyrus, de Amerikaanse countryzanger. En je kent hem van zijn hit The Itchy Breaky Heart. 1964 werd op deze dag geboren Edith Schippers, een Nederlandse politica. Ze kwam uit voor de VVD en ze heeft ook geschopt tot minister, jawel. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1970 kom ik dan bij Claudia Schiffer uit, het Duitse fotomodel. Nou, die heeft ze ook aardig binnengebracht. En op 25 augustus 1970 werd geboren Ronald Waterreus. Wist toen nog niet dat hij keeper zou worden. Maar goed, hij kon aardig keeper hoor. Rode JC, PSV, Manchester City, de Glasgow Rangers en AZ. Dat waren zijn clubs. En hij scoorde, althans, hij haalde 7 keer oranje. De laatste die ik heb, en daar hadden we best een muziekje van kunnen draaien, maar ja, dat gaan we vooral niemand anders doen, is in 1987 Amy MacDonald, de Schotse zangeres. Ze brak in 2008 internationaal door met een fantastisch nummer. Het heette This Is The Life. En de laatste wel voor jou.
1: Ja, Herman, je zei het reeds, we hadden ook iemand anders kunnen nemen, maar wij nemen gewoon Elvis Costello. Eigenlijk was de naam Declan Patrick McAdams. En ja, Elvis, naar Elvis Presley, Costello, naar zijn vaders naam. Ja, zo werkt dat in die business. Ooit met Attractions begonnen, toen met de specials. En wij draaien uit 1979. Oliver's Army.

0: En alle mensen van naam komen in de regel de mensen uit het eigen lijstje. Nou, kijk of je er een paar van herkent. Gisteren was het de 24e en ja, ik had geen verjaardag. Hè? Nee. Maar vandaag, de 25e, jawel, Carola Vogelaar, die wordt 53. Carola, meid, gefeliciteerd. Maak er een onvergetelijke dag van. En Etienne Kromhout, die wordt een jaartje ouder, 54. Kom ik uit op woensdag de 28... Nee, woensdag de... Nee. Ik kom helemaal niet uit. Ik kom verder uit. 28 augustus. Dirk van Dijk wordt 80. Dirk. Ja, ga je woensdag zien. Dus dat gaat een dikke hand worden. Bertel van Wijk, die wordt 61. Jeroen Gies Augustinus, hij is van de buurtsport, die wordt 37. En Bas Schutter, 27. Dan heb ik nog 29 augustus Annemiek Bertelink, die wordt 67. En 30 augustus heb ik staan Sandy van Abschouden, die wordt 24. En dan ben ik door mijn lijstje van deze week heen. Willem, mag ik bij jouw lijst?
1: Ja, bekend geluid is dat 0-0. Geen directe verjaardagen. Dus bij deze helemaal lekker door met muziek.
0: Nou, dan gaan we een ontzettend leuk muziekje draaien. Ook dit kwam ik weer tegen in mijn archiefje, want ik dacht van potver de potver. Die gaan we gewoon draaien, want de kracht van de menselijke stem is natuurlijk enorm. En het a cappella zingen, ik hou daar wel van. En ik ben gestuurd op een aantal mensen die noemen zich de bass singers. Dus je begrijpt, allemaal bassen. En zij vertolken het lied van Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

We gaan naar heel wat anders. En dan denken we aan een Nederlandse artiest. Hij weet niet van ophouden. En dat is Rutger van Barneveld. Hij heeft net een hit gemaakt. Nee, wat doet hij? Hij gaat weer een hit maken. Zomer, zon en er wordt een beetje strand bij. 2026 dus.

0: Hij maar kent Willem.
1: Zeker weten. Ja? Eens van Loep de Laaf.
0: Daar vond je dan?
1: Ja, mooi hè.
0: Van wie was hij dan?
1: Goedem Bastos.
0: Juan Bastos.
1: Tuurlijk.
0: En wie was Juan Bastos?
1: Ja, een zanger.
0: Ja, dat was een ordinaire Duitser onder de naam Rolf Steins.
1: Ja, nee, maar goed, dit is zo ja, bekend. Maar goed, slim. Neem die Bewaardeveld, slimme jongen.
0: We zijn op halverwege deze ochtendshow en dat betekent dat we in de regel gewend zijn om naar het nieuws te luisteren. Deze week nog even niet, maar ik kan je wel verwijzen natuurlijk naar onze website www.bolle-omroep.nl. En daar kan je lezen dat bijvoorbeeld ook in Teilingen kritiek is op de nieuwe regels van huren in Holland-Rijnland. Of je kan lezen dat Omroep Bo een tv-medewerker zoekt voor de samenwerkingen van Terlede. Ja, op dat televisie, want we willen graag de samenvattingen van Terlede toch blijven uitzenden. Dus heb je interesse? Hele leuke werkgever hoor. Absoluut, kan ik rustig stellen. Nou, en als we dan toch in de sport zitten. Ik zie twee clubkampioenen bij de Noordwijkse biljartvereniging De Kuip. En een van die koppen, die is toch wel heel bekend hoor. Dat is gewoon Sjaak Verkade natuurlijk. Die hier de thuiswedstrijd nog wel eens doet. Nou, ben je op de hoogte van een klein beetje van het nieuws wat er allemaal staat. Er staat vele malen meer. Je kan al het sportnieuws van het weekend lekker terugbladeren. Dus ga even naar www.bollen-omroep.nl voor al het nieuws uit jouw bollenstreek. Bo.
1: Natuurlijk het weerbericht. En we beginnen natuurlijk met vandaag. En er wordt er onder invloed van een aanwezige oostenwind, zuidoostenwind, warme lucht aangevoerd. De zon schijnt in het midden voor een groot deel bijna de hele dag. Het wordt 23 tot lokaal misschien wel 4, 25 graden. Er komen hooguit wat sluierwolken voor. We gaan naar de woensdag. Daar krijgen we nog met meer warme lucht te maken. Het is wat vochtig. De maxima liggen dan weer tussen 23 tot zelfs 26 graden. Alleen in het noordwesten is het maximaal 22 graden. Vanuit het zuiden trekken er wolken over. En kunnen we verspreid over het land misschien rekening houden met een buitje, misschien een onweersbui. De wind is matig uit het zuidoosten tot zuiden.
0: Nou, dan hebben we het weer ook weer gehad. Kijken of we nog verkeersinformatie hebben. Je weet maar nooit wat er op de weg gebeurt.
2: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, wat heb je nou aan zo'n dienst als je geen bijzonderheden hebt? Nou, er gebeurt dus niks op de weg. Je kan veilig gaan rijden. En dan kom je nog op tijd ook.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
0: En in de regel betekent dan, na al dat verbale geweld, dat wij ons op een rustpuntje gaan storten. En dan heb ik daarnet de Bass Singers gedraaid met die fantastische leuke hit, The Sound of Silence. En ik dacht, laat ik nou eens bij Simon & Garfunkel zelf gaan kijken. En dan kom ik op een hele leuke plaat uit 1967, America.

0: Agenda.
1: We gaan naar Liesje en daar is het Oorgezellig. Oorgezellig speelt in op de behoefte aan een plek waar mensen met gehoorverlies elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en gemakkelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan. Samen worden ook ervaringen en tips gedeeld en de thema's voor de volgende bijeenkomsten gekozen. Deelname is gratis en dat is zelfs inclusief 2 kopjes koffie of een kopje thee. Aanmelden is niet direct nodig. Je kunt gewoon binnenlopen bij het huis van de wijk en dat is het Poolhouse.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.
3: Well, you want to give me a key or something? Put me to work. When the

0: Dit was gewoon heel bijzonder natuurlijk. Zo, twee grootheden uit de Amerikaanse muziekindustrie, Louis Armstrong, maar vooral Danny Kaye en hun vertolking van When the Saints Go Marching In. Danny Kaye, dat was een Amerikaanse acteur, een zanger, een komiek. En die roodharige Kaye, wat zeg ik, die was misschien wel een van de werelds bekendste komieken. Geboren in 1911 in Brooklyn, New York. Debuteerde in 1935 in de filmcomedie Moon Over Manhattan. En toen viel die op. Hij scoorde met zijn hoofdrol in de Broadway show Let's Face It. De hoofdrollen stroomden binnen en werkte samen met grote namen als de Andrew Sisters en Bing Crosby. En met name deze Louis Armstrong in de film The Five Pennies. Waarin de heren dus een hele eigen versie maakten van het When the Saints Go Marching In. Want er werd wat verbasterd hoor aan de tekst. Kay kreeg zijn eigen Danny Kaye show. Die liep van 63 tot 67. Hij werd ambassadeur van UNICEF. Hij dirigeerde ooit, en dat was in 1979 in Amsterdam, op zijn eigen komische wijze het Concertgebouworkest. En dat staat in het geheugen van veel mensen gegrift. In 1983 kreeg hij een bypassoperatie en dat leverde hem hepatitis op. En dat werd hem in 1987 fataal. Want die hepatitis die zorgde voor een fatale hartaanval.
1: De ochtendshow van Bo. Elke werkdag van 9 tot 10 op Bo. De omroep van de Bollestreek.
2: Ja, zeker weten. En de voorpret wil ook wat. En waarom is de voorpret zeker voor deze jongeman? We gaan naar Volendam, de 3J's. Oh, ja. Oftewel, dat is echt voor ons natuurlijk altijd leuk. Herman, hij had het me al toegevuld. Hey. We gaan even naar Volendam. En dat zit in je hoofd. Vandaar de jongens die dat nummer gemaakt hebben. Je zit in het hoofd 2026.

0: Van den Berg.
1: Herman Meijvoog.
2: Corné de Vries.
3: Jan Berg.
4: Van maandag tot vrijdag.
2: Dit is de ochtendshow. De dag van vandaag.
5: Ook zo'n vaste rubriek die in elke ochtendshow weer terugkomt. De dag van vandaag. Vandaag is het 25 augustus. Wat ons betreft de laatste dinsdag in augustus. We komen in september dus weer bij je terug. Het is vandaag de 237e dag. We hebben er nog 128 te gaan. En dan gaan we natuurlijk een beetje voor je uitvogelen wat 25 augustus in het verleden allemaal betekend heeft. Nou, zo kom ik in 1718 uit bij de stichting van de stad New Orleans. En dat was door Franse immigranten. En ja, je moet daar geweest zijn. Dat is zo'n hele mooie bruisende stad met het carnaval van New Orleans. Ja, echt geweldig. Op 25 augustus 1875 is de eerste mens die het kanaal overzwemt. Die 40 kilometer van Frankrijk naar Engeland. En dat is Matthew Webb. 25 augustus 1944 is een datum die staat in het geheugen van veel Fransen gegrift. De Tweede Wereldoorlog gaat het namelijk over. Parijs wordt bevrijd door de geallieerden. En op 25 augustus 1970 vegen manschappen van het Korps Mariniers en van de Koninklijke Marine hippies van de Amsterdamse Dam. Het wordt bekend als het schoonvegen van de Dam. En als ik dit zo lees, dan denk ik, hadden ze niet even naar Cambuur kunnen gaan om daar even de boel recht te zetten. Op 25 augustus 1981, Mark David Chapman, die wordt veroordeeld wegens de moord op de ex-Beatle John Lennon. En hij krijgt een levenslange gevangenisstraf. Terecht, denk ik dan al. Kom uit bij 25 augustus 1989 als Voyager 2 langs de planeet Neptunus vliegt. En ik zal je vertellen, dat is een behoorlijke rit hoor, want daar ben je een paar jaar mee bezig. Het laatste nieuwtje wat ik heb is 25 augustus 1991 als Wit-Rusland zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie verklaart. Geloof jij het? Ja. Geloof ik het?
6: Nee.
5: Dit was het item, het nieuws, althans het nieuws van de dag en de dag van vandaag. En ja, morgen is er weer eentje. Maar dan met Sjaak van den Berg over 26 augustus.
6: We gaan naar Julien Clerc. Julien Clerc, echte naam was eigenlijk Paul Alain Auguste. Ja, en zijn moeder was wel een beetje Franstalig. Zijn vader zei eigenlijk, we moeten klassieke muziek maken. Hij zegt, ik heb er niks mee te maken. Het is niets. Je n'ai rien uit 1994.
5: Dan weten we gelijk de betekenis van waar dit vandaan komt. Het is niets.
6: Het is helemaal niets.
5: Nou, denken sommige mensen echt anders over.

0: Ja, het is net wat je zegt, Willem. Het is gewoon ontzettend vrolijke muziek, dat Franse chanson. Ja, komen we zo zachtjes aan bij het eind van het programma. En zie ik op een playlistje nog een Paul Anka staan. Paul Anka. Zit hij bij jou nog in de jukebox?
1: Ja, natuurlijk. Paul Anka. Ja, Odiana. Dat is de haar, de kraker uit van deze Canadese zanger. Ja, natuurlijk.
0: Nou, maar wij draaien wat anders vandaag.
1: Tuurlijk. Altijd goed. Hij heeft veel gemaakt. Mooie jongen. Ja, hij is nog 85 jaar. Hij leeft nog.
0: Ja, hij zit nog niet in de muziek.
1: Nee. 85 jaar. Ja.
0: We gaan een plaatje van hem draaien. Tonight, my love. Tonight. Oftewel vannacht. Lieverd, vannacht.

0: zoals we gewend zijn, Willem, aan het eind van de ochtendshow, de instrumentale.
1: En niet zomaar één, als je zegt Booker T en de MG's, dit is wereldmuziek. Queen Emmerichs, Time is Tide en wij draaien soms, maar dit is schitterende muziek.
0: Wij gaan er een eind aan breien, Willem.
1: Ja,
0: het uur is weer voorbij gevlogen. Volgende week dinsdag zijn we er weer, toch?
1: Zijn we er weer. Zaterdag ook, want dan gaan we richting Olympia Haarlem. Let wel, in Haarlem. Belangrijke wedstrijd voor de beker. En dan is het een beetje voor de Echi.
0: Ja, jij zegt Olympia Haarlem, maar tegen wie? Dat zeg je er niet bij.
1: Nee, maar je hebt de naam
0: al genoemd. Ik kan het raden, hoor.
1: Je hebt de naam al genoemd. Terlede zoekt iemand. En dat is Terlede dus.
0: Zaterdag weer een volle bollensport met de tweede divisie, de derde divisie, de vierde divisie en bekervoetbal in de lagere klasse. Dus lekker luisteren zaterdag naar bollensport. En volgende week dinsdag, dan zijn we er weer. Morgen is er een nieuwe ochtendshow. Natuurlijk.
2: Sjaak van den Berg.
0: Wie anders dan Sjaak van den Berg om de week door midden te breken. Dan donderdag Jan Berg. En vrijdag zal Corné de Vries alles weer afsluiten. We wensen je een ontzettend fijne week. Blijf lekker luisteren naar Bo, de omroep van de Bollenstreek. Want we hebben nog zulke mooie muziek voor je. En anders ga je gewoon vanavond even naar de tv kijken. Fantastische dag vandaag. Geniet!

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ervaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
13: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
16: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
17: Bo.
18: De omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

wondering, did she decide to drive that car off the road?

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Bo. In
3: de
2: summertime.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook een kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet is de vertraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Er staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En op de A20 in beide richtingen files van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 85 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A4 de andere kant op, richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 10 minuten verdraging. Ook 10 minuten extra reistijd op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. Verder ook file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, een kleine 10 minuten vertraging daar. En dat geldt ook voor de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel. Daar ook ongeveer een 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
13: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
14: Is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie

is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam sta je ongeveer 10 minuten in de file bij knooppunt Hoogvliet. Ook op de A4 de andere kant op van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. Verderop bij Den Haag-Zuid ook nog 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een kwartier extra reistijd. Verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging inmiddels een half uur. En dat komt door technische problemen in de Rottemeren-tunnel. Die is niet te bedienen op dit moment door een technische storing. En daardoor is de A16 dicht in beide richtingen bij de Rottemeren-tunnel. Het verkeer kan omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is nu wel een file van 7 kilometer en een kwartier tijdverlies. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files zijn heel kort. Er zijn wel wat problemen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ruim een kwartier vertraging. Dat komt omdat verderop de Rottemerentunnel dicht is door technische problemen. Dat geldt trouwens voor beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein nu wel een kwartier verdraging. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oegstgeest is de verdraging nog 10 minuten.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden na het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de NVWA na onderzoek naar een grote uitbraak in België. Meer dan 300 mensen daar liepen toen wel een voedselinfectie op. Opnieuw zijn 5 mensen opgepakt in de Britse zaak, waarbij 5 spookrijdende jongeren en 2 politieagenten om het leven kwamen. Ze verongelukten bij een frontale botsing bij Middleborough afgelopen weekend. Er zitten nu 17 mensen vast. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog, graad of 13 dan. Morgen weer een zonnige dag en dan wordt het zo'n 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat er nog wel eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Verder veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging ongeveer een kwartier. Heeft te maken met technische problemen bij de Rottemierentunnel. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat wel file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
6: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Rottemeerentunnel in de A16 tussen Den Haag en Rotterdam is in beide richtingen dicht door een technische storing. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Let's go, girls.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
7: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
6: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: vandaag is het 25 augustus, show 122 van de Bollenschuur. En wij zijn weer terug.
1: Ja, ontzettend gaaf en natuurlijk ontzettend gezellig dat wij hier weer zitten.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Justin, hoe is het met jou?
0: Ja, met mij gaat het heel goed. Vorige week vertelde ik over een kleine gezinsuitbreiding. Met chocola, een kikker die we hebben gekregen. Maar we hebben er nog twee. Nu hebben we pistache en karamel ook.
1: Oh, wat een leuke naam.
0: Ja, uit de ijsbakjes, hè?
1: Ja.
0: Als voorwaardige kikkers. Dus met mij gaat het heel goed. Het is heel gezellig bij mij thuis. Hoe is het met jou?
1: Ja, ik ben vrij moe.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, gewerkt, maar...
0: Dat is altijd tanter bij jou.
1: Ja, ik moest beginnen om 5:10. Dus ik heb maar 4 uurtjes kunnen slapen.
0: Ja, dat is niet lekker.
1: Nee, is niet lekker. Maar we zijn er gewoon weer.
0: Maar dan vanavond lekker uitslapen, of niet?
1: Nee, morgen moet ik weer.
0: Oh, ja. Chill.
1: Ja, daarom. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Hé, zometeen heb ik een quizje.
0: Oh, leuk.
1: Ja, daar hou je wel van, hè?
0: Zeker. Maar nu eerst Intoxicated van Martin Solveig en GTA, denk ik.

0: Mo met een nacht als deze hier op Omroep Bo.
1: Ja, of Omroep Mo.
0: Omroep Mo, ja, leuk.
1: Was ook leuk geweest.
0: Hey, leuk geintje.
1: Justin.
0: Ja.
1: Wat is jouw favoriete vervoersmiddel?
0: Ik denk een auto gewoon. Lekker makkelijk. Snel van A naar B. Je kan ver rijden.
1: Oké.
0: Okay. Zoiets.
1: Ja, dat snap ik wel. Nou, meneer Brown van 57 uit het Verenigd Koninkrijk, die heeft een iets andere keuze.
0: Okay.
1: Hij heeft namelijk 4500 kilometer afgelegd door Australië. Maar welk vervoersmiddel heeft hij daarvoor gebruikt?
0: Krijg ik meerdere keuzes?
1: Ja, zeker.
0: Dat is fijn.
1: Is dat A, een step?
0: Ja.
1: Is dat B, een eenwieler?
0: Ja.
1: Is dat C, een gewone fiets?
0: Okay.
1: Of is dat D, een graafmachine?
0: Ik krijg ook tijd.
1: Ja, okay. Je krijgt tijd, zeker. De tijd is al ingegaan.
0: Ja, ik denk... Kijk, een gewone fiets zou het makkelijke antwoord zijn. Dat lijkt me heel sterk. Dat okay. is redelijk makkelijk.
1: Okay.
0: Of tenminste makkelijk. 4500 kilometer is niks makkelijk natuurlijk.
1: Dat is veel.
0: Een eenwieler lijkt mij heel moeilijk. Een step lijkt mij heel zwaar. Maar een graafmachine lijkt mij... Oh, dit is de tijd.
1: Ja, de tijd is om. Ik wil nu een antwoord weten. Ja,
0: ik wou net zeggen, de graafmachine lijkt mij het meest onwaarschijnlijk. Dus wil ik eigenlijk gewoon daarvoor gaan.
1: Oké. Nou, het goede antwoord is...
2: Ik heb een step.
1: Een step.
0: Ja. Ja. Ook zwaar.
1: Ja, ook zwaar. En toch wel heel bizar dat deze man op 57-jarige leeftijd nog zoiets doet.
0: Ja, zeker. Dat is heel knap.
1: Ja,
0: Zelfs ik doe het hem niet na.
1: Nee, en ik ook niet.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ja, nou ja, weet je, zo zie je maar weer. Je bent nooit te oud om op avontuur te gaan.
0: Ja, zo is het.

0: Ellie Goulding met Love Me Like You Do. En nog steeds de bollenschuur.
1: Ja, hey, het is vroeg op de ochtend.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, je bent net wakker en er zit nog allemaal prut in je ogen. Ken je dat?
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Ja, nou, en je bent al lekker aan het genieten van een overheerlijk ontbijtje. Mm-hmm. Welk nummer past daar nou het beste bij? Nou, het is dan de bedoeling dat Justin en ik dus tijdens dit heerlijke rustige ontbijt geen ruzie gaan maken over wie er dan een muziekje op mag zetten.
0: Nee, dat lijkt me niet zo chill, want dan is heel de rust gelijk weg.
1: Ja, nou daarom. Wij hebben allebei de gelegenheid gekregen om één nummer te kiezen. En jij thuis bepaalt wie er wint.
0: Ja, en wat is het nummer wat jij hebt meegenomen?
1: Het nummer wat ik mee heb genomen is Georgie Porgy van Toto.
0: Dat is deze?
1: Ja.
0: Ja, ik snap hem wel.
1: Dit is toch gewoon een heerlijk zondags ontbijtje.
0: Kijk, lekker wakker worden, dat geef ik toe. Maar hij is niet beter dan mijn keuze. Dat is namelijk deze. So Easy.
1: Het is ook wel een goede keuze.
0: Zeker, zeker,
1: maar
0: zeker.
1: Ik vind het misschien toch wat meer voor bij de lunch.
0: Nee joh. Nee, je bent net wakker. Dan deze aan. Ik vind het wat mij betreft de beste keuze.
1: Okay.
0: Goed, je kan stemmen op de.bolleschuur op Instagram.
1: Ja, in onze story staat een polletje. Daar kun je inderdaad stemmen. Je hebt nog maar een paar nummertjes om erover na te denken. En dan gaan we dus zien wie de winnaar is zometeen.
0: Zeker.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Ja, ik vroeg jou net welk nummer past er het best bij een heerlijk, rustig ontbijt. Het is dat we niet vaak samen ontbijten. Maar toch, als het moment daar is, Justin, is het toch wel fijn om te weten wie mag bepalen welke muziek er wordt gedraaid.
2: Ja, zeker. Misschien best lekker dat we niet zo vaak ontbijten. Want anders is het bloeiende ruzie.
1: Ja, dan zitten we ook wel heel vaak op elkaars lip. Dat is helemaal niet...
2: Zeker, ja. En ik heb een lekker nummertje gekozen die echt perfect past bij een lekker ontbijtje.
1: Ja, ik ook. Want, maar wat mij betreft maken ze ook gelijk total ontbijtgranen. Want dit nummer hoort gewoon bij het ontbijt.
2: Nou, we gaan het zien. De stemmen zijn namelijk geteld. Het is heel erg spannend. Ja. Het is namelijk maar één stemverschil.
1: Zo!
2: En de winnaar is duidelijk. En dat is helaas... Is het Georgie Porgy?
1: Georgie Porgy.
2: Georgie Porgy van Toto.

0: Ja, ongelooflijk. Ik heb eigenlijk gelijk zin om te ontbijten.
1: Maar het is 8:55.
0: Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, nou, weet je, prima. Je hebt hem deze keer gewonnen. Ja. Niet erg.
0: Maar eerlijk gezegd vond ik die van jou ook wel heel goed. Maar dan doen we die bij de lunch, oké?
1: Ja, is toch helemaal goed. Ben je content mee?

0: Bruno Mars en B.O.B. Nothing on You hier bij Bo.
1: En net hadden we het even over het perfecte ontbijtnummer.
0: Ja, dat was uiteindelijk die van mij geworden. Georgie Porgy van Toto.
1: Ja, en toen vroeg ik me dus af, maar Melle, wat betekent Georgie Porgy nou eigenlijk?
0: Ja, ik heb echt werkelijk waar geen idee.
1: Nee, en ik ook niet, dus ik heb het even opgezocht. Ik kon niet de betekenis van het nummer vinden in de snelle Google search die ik heb gedaan. Ik kon wel de vertaling van de songtekst vinden, dus ik scrolde daar even doorheen.
0: Ja.
1: En de laatste zinnen zijn Georgie Porgy puddingtaart. Kuste de meisjes en liet ze huilen.
0: Wat is dat nou weer?
1: Ja, het is jouw nummer.
0: Ja.
1: Ja, jij hebt het gekozen.
0: Ja, ik heb het gekozen. Maar ja. Het blijkt dus een soort kinderliedje te zijn.
1: Ja, dat is ook wat ik vond inderdaad. Een soort kinderliedje. Het exacte kindernummer heb ik nog niet gevonden. Ik ga ze meteen nog wel verder zoeken. Maar goed, puddingtaart dus.
0: Ja, puddingtaart is ook lekker bij het ontbijt.
1: Dat is wel zo.

0: Post Malone, Young Thug met Goodbyes. Ja, het is alweer het einde van het eerste uurtje. Dat is heel erg jammer. Maar, niet getreurd, want zometeen hebben we nog een leuke vraag voor je. We hebben het onder andere over, het heeft een beetje inleiding nodig. Ik zag dus iemand en die zei tegen mij, ik vind spruitjes met pindasaus heel lekker.
1: Get verdenkt.
0: Ja, ik vond het ook niet lekker klinken. Maar goed, je moet ervan houden natuurlijk. En sommige mensen die houden daarvan. Kan ik me niet voorstellen. Maar mijn vraag was dus eigenlijk aan jou. Wat is jouw raarste, maar wel lekkere combinatie aan eten? Het kan dus zijn spruitjes, pindasaus. Ja, ja. Het kan zijn, noem wat anders. Limonadesiroop met tequila.
1: Broodje paprika chips met mosterd.
0: Ja, nou,
1: zoiets.
0: Het mag alles zijn, kijk, laat het weten.
1: Ik weet wel wat ik het lekkerst vind, maar dat vertel ik straks pas.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Je mag het laten weten via de.bolleschuur op Instagram. Stuur lekker een berichtje. En dan hebben we het er zo meteen over. Over zo meteen gesproken, hoor je ook deze. Sienna Spyro met Material Lover. Hier hoort nog een waanzinnig nummer, namelijk deze. Emma Heesters met Waar ga je heen?
1: Ik blijf gewoon hier hoor.
0: Oh, maar niet voordat we hebben geluisterd naar deze banger van Madcon. Hier is Baggin'.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
5: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
4: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
12: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
11: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
15: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
16: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie.

0: Jenna Spyro, Material Lover hier bij Bo.
1: Ja, het is inmiddels iets over negen. Net vroeg ik jou, wat is jouw favoriete rare voedselcombinatie? Heb jij er een, Melle?
0: Ja, kijk, het is niet per se mijn rare voetbal. Rare voedselcombinatie die ik nu ga noemen, maar een broodje pannenkoek.
1: Een broodje pannenkoek.
0: Ja, en dan het liefst zeg maar zo'n American pancake en op een wit bolletje met een beetje stroop.
1: Ja, ik heb niet echt een beeld. Misschien is het omdat ik de smaakcombinatie niet echt bij elkaar kan voor me kan zien.
0: Snap ik.
1: Maar het klinkt niet heel nice.
0: Nee, maar ik ga het gewoon een keer voor je maken en jij gaat verbaasd zijn over hoe lekker het is.
1: Ik kan niet wachten.
0: Maar ja, goed. Jij hebt er vast ook een.
1: Ja, nee, niet per se. Maar ik heb gewoon een hele verfijnde smaak. Misschien is dat.
0: Oh, dat is ook zo.
1: Nee, maar hoe we op dit gesprek komen. Iemand vertelde mij laatst, ik vind spruitjes met saté-saus heel erg lekker.
0: Godverdamme.
1: Ja, dat vond ik ook niet zo lekker. En nu was ik heel erg benieuwd. Wat vind jij nou een hele lekkere, rare voedselcombinatie? Laat het nog even weten via een berichtje op Instagram. De.bolleschuur. Dan nemen we zo meteen de antwoorden door. Nu eerst Emma Heesters. Waar ga je heen?

0: Mystical, Magical, Benson Boone.
1: Ja, mijn vraag aan jou was net, wat is jouw favoriete rare voedselcombinatie? En we hebben heel wat antwoorden binnen, dus daar gaan we even overheen.
0: Ja, Leon die zegt kaas met curry.
1: Ja, maar dan is vooral belangrijk welke kaas. Kijk, als het brie, dan is het inderdaad raar.
0: Dat is wel raar, maar als het bijvoorbeeld een tosti met kaas, doe ik ook met curry. Dat is in principe ook kaas met curry.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, ja dat is gewoon lekker.
1: Als in maar wel, als je zo'n punt kaas hebt en die zo in je curry doopt, dat is misschien wel...
0: Ik denk dat het nog steeds best lekker is.
1: Ja, maar het is wel een beetje vreemd. Mente die zegt, ik eet vaak kale pasta met zout om de restjes op te maken.
0: Kale pasta niet lekker, man.
1: Nee.
0: Er moet een lekkere bolognese saus op zitten.
1: Ik kan me ook niet voorstellen dat het heel lekker is. Nog meer reacties?
0: Sophie die zegt een blikje mais met parmezaanse kaas.
1: Gewoon niet opgewarmd, gewoon opengemaakt. Parmezaanse kaas eroverheen. Lekker
0: toch,
1: smullen.
0: Toch niet oké? Okay.
1: Nee, dat het klinkt niet lekker. Juri die zegt komkommer met satésaus. Ja, klinkt ook niet als mijn favoriet.
0: Nee, ja, ik doe dit wel bij de barbecue ook.
1: Jij bent ook zo'n goorlap.
0: Nou, ik doe hem gewoon even in het satésausje dippen. Dat is lekker hoor. Dat is prima.
1: Ben niet verkocht.
0: Oké, nou en Imke die zegt het maakt me eigenlijk niet uit wat het is. Als er maar augurk in zit.
1: Ik vind augurk sowieso goor eigenlijk.
0: Nee, is lekker man.
1: Goorlap.
2: Heerlijk.

0: Natalie Imbruglia, Thorn.
1: Ja, ik ben sinds deze week enorm fan van honkbal.
0: Maar jij houdt toch helemaal niet van sport kijken?
1: Nee, ja, kijk, ik vind de sport zelf gewoon echt enorm stom. Dat kan me echt mijn reet roesten. En dat geldt eigenlijk voor elke sport
0: ja, op aarde. Ik meen me namelijk te herinneren dat jij, zeg maar, sport kijken misschien wel een van de domste dingen op aarde vindt.
1: Ja, dat klopt. Maar er is dus een honkbalteam en hun opkomst is letterlijk een soort musical. Het is de Savannah Bananas.
0: Oh, dat is wel een leuke naam.
1: Ja, zeker. En geloof me, al ben je geen fan van honkbal, maar wel van musicals, dan ben je na dit nummer ook fan van honkbal.
0: Oké. Okay.
1: Dus ze hebben namelijk een eigen nummer. En die hebben ze gemaakt samen met de componisten van The Greatest Showman. Het heet Show Starts Now. En geloof me, als die begint is het geen honkbalwedstrijd meer, maar een Broadway show met een bal erbij. Dit zijn ze, de Savannah Bananas. Hoor je hier bij Bo. Follow the lights to a time that you won't wanna end. Don't try to fight when the gravity's pulling you

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hier bij Bo.
1: Ja, krantenkoppen zijn vaak zo saai, daar brengen wij verandering in.
2: Wat is er aan de hand?
1: Een robot verslaat Usain Bolt op de sprint.
2: Ik ben heel benieuwd, wat staat er in de krant?
1: Ja, in de krant van deze week stond: Chinese robot breekt wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter sprint.
0: Zo!
1: Ja, dat is niet niks.
0: Dat is een hele snelle robot.
1: Ja, zeg dat. Tijdens de World Humanoid Robot Games in Peking heeft de robot een 100 meter afgelegd in 9 seconden en 39 milliseconden. En dat is dus net iets sneller dan Usain Bolt. Die deed er 9 seconden en 58 milliseconden over. Eén probleem, hij had nog geen ingebouwde rem en rende na de finish heel hard door tegen de muur aan. Nou goed, leuk nieuws. Wederom een slechte krantenkop. Dat kunnen wij vast een stuk leuker.
0: Robot zet zichzelf na breken van record direct bij het grof vuil.
1: Robot breekt wereldrecord op de 100 meter. En een muur.
0: Er werd hard gesprint, maar de muur bleek harder.
1: Robot breekt record van Bolt en viert dit met een crash. Bolt move. Ja. Ja, ik hoorde dat Usain Bolt had gevraagd om een rematch. De robot heeft alleen nog geen reactie gegeven. Heel vreemd.
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Sunny, Boney M. En het nummer van de week. Nummer van de week.
1: Ja, het is weer zover. Jij hebt weer een nummertje meegenomen.
0: Ja, het is weer tijd voor het prachtige nummer van de week.
1: Ja, leuk. Melle heeft een nummer en 6 hints meegenomen en wij mogen raden. Wij zijn ik en jij thuis als je luistert.
0: Ja, want Justin, jij weet ook niet welk nummer ik heb meegenomen vandaag.
1: Nee, klopt inderdaad. Dus dat is altijd een leuk dingetje. Ik kan jou misschien een beetje helpen thuis. Jij kan mij misschien een beetje helpen thuis. Laat zeker even weten wat jij denkt via de.bolleschuur. En dan gaan we snel beginnen met de eerste hints.
0: De eerste hints, zeker. Vandaag zoeken we naar een nummer uit 2007... dat terugblikt op een bijzondere zomer vol muziek, met vrienden en heel veel mooie herinneringen.
1: Ja, kan heel veel zijn nog. Tweede hint, alsjeblieft.
0: Ja, de titel beschrijft een jaartal. Maar in dit jaar was de zanger van het nummer zelf nog helemaal niet geboren.
1: Goed, moet je het voor nu mee doen. Zometeen meer hints.

0: 50 Ways to Say Goodbye. Nummer van de week.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met het nummer van de week. Melle heeft net de eerste twee hints gegeven. Als je die hebt gemist, is dat niet erg. Zometeen komt er namelijk een samenvatting.
2: Ja, en er zijn nog vier hints.
1: Ja, dat sowieso. Misschien kan je het alleen met die hints al raden natuurlijk. Ik doe ook gezellig mee. Als je een tipje hebt voor mij, mag je me zeker laten weten natuurlijk. En dan help ik jou ook een beetje. Melle, vertel, wat zijn de volgende hints?
2: Ja, de inspiratie voor het nummer kwam uit het uitgaansleven op Ibiza.
1: Oeh, oké. Okay. Ja, dat maakt al een kleinere pool van nummers die het kan zijn. En de volgende hint?
2: Deze artiest was eigenlijk dus niet alleen muzikant. Hij is namelijk eerder ook militair geweest in het Britse leger.
1: Oh, ja, dat kan nog echt van alles zijn. Denk er nog even over na zo meteen de laatste hints. Nu eerst Maroon 5, Sunday Morning.

0: 5. Sunday morning.
1: En dat op de dinsdagavond.
0: En dat op de dinsdagavond. Goed, wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week.
2: Nummer van de week.
0: Yes, Melle heeft zojuist hints nummer 3 en 4 gegeven.
1: Ja, dat klopt.
0: Betekent dat nu 4 en 5 komen, toch?
1: 5 en 6.
0: Sorry, 5 en 6.
1: Nummer 5
0: ja,
1: en 6.
0: Ik kan niet tellen.
1: Dat is 1 normale hint. En ik heb dan, zoals elke week, ook nog 1 hint met een geluidsfragment meegenomen.
0: Ja, goed, ik ben benieuwd. Laat maar horen.
1: Ja, in het nummer wordt teruggewezen naar andere bekende liedjes, waaronder een klassieker uit de filmwereld en een nummer van Johnny Nash.
0: Niet Johnny Cash.
1: Nee, Johnny Nash.
0: Johnny Nash, oké. Okay. En hint nummer 6?
1: Ja, dat is het geluidsfragment wat je hier nu hoort.
3: Simone, Simone, de liefde uit mijn droom.
0: Ja, dit is hier nou.
1: Wat mij betreft klinkt het 1-op-1.
3: Simone, ik hou zoveel van jou.
1: 1-op-1 met het nummer dat we vandaag gaan luisteren.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Je hebt nog heel even om erover na te denken. Nu eerst One Republic met Sunshine.

0: Republic met Sunshine.
1: Nummer van de week.
0: Ja, wij zijn bezig met het nummer van de week. En jij hebt net alle hints gegeven.
2: Ik heb inderdaad alle hints gegeven, maar ik heb nog een prachtige samenvatting.
0: Ja, precies. En eigenlijk zou je het dus al kunnen weten. Mocht je het nog niet weten, komt hier dus een hele mooie samenvatting voor je. En daarna is er echt wel tijd om te raden.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel.
2: Nou, vandaag in het nummer van de week zoeken we naar een hit uit 2007... waarin herinneringen aan een bijzondere tijd centraal staan. De titel is opvallend. En de artiest zelf was namelijk nog helemaal niet geboren in het jaar dat de titel beschrijft. Alle inspiratie voor dit nummer kwam uit het bruisende uitgaansleven van Ibiza. De plek waar de artiest aan muziek dacht en heel veel mooie momenten heeft gehad met veel vrienden. In de tekst zitten bovendien verwijzingen naar andere bekendere klassiekers uit de filmwereld. De zanger kennen we natuurlijk ook van zijn herkenbare stem en zijn bijzondere verleden als militair. Ook hoorde je dit geluidsfragment.
3: Simone, Simone, de liefde uit mijn dromen.
2: Ja, het lijkt naar mijn mening heel erg op het begin van het nummer. Het nummer van deze week. Maar weet jij dan ook al naar welk nummer we op zoek zijn?
0: Ik heb echt geen idee. En dat geluidsfragment maakt het niet heel veel beter. Maar als ik een gok moet wagen, ik zit in één tunnel al sinds het begin. Ik denk aan 1973 van James Blunt. Ik denk niet dat het hem is, maar als ik iets moet gokken, dan denk ik dat hier komt 1973 van James Blunt. Is hem wel of niet?

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
5: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
4: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

het is weer zondagmiddag 5 uur geweest. Nee, 5 uur. Ja, 5 uur. Ik ben altijd in de war met mijn andere programma, want dat begint om 6 uur. Nee, zondagmiddag 5 uur. En de herhaling op dinsdagavond om 10 uur. Dit is Flashback Radio. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En we hebben ook nieuws van 50 jaar geleden uit de regionale dagbladen. We hebben een 3-in-1 deze week van de Hollies. En we hebben ook weer een bijdrage in de rubriek Alle 13 Dood. Blijft u luisteren naar Flashback Radio.

70 jaar muziek van The Ides of March en het nummer Vehicle. En eigenlijk hebben we naderhand helemaal niets meer van de heren gehoord. Maar deze was toch een groot hit in de 70 jaren. The Ides of March en het nummer Vehicle.

dat onze Vlaamse dames, die zijn er vandaag ook weer. En ze zingen mooie jingles. Met dank aan Peter Brouwer, die dat allemaal in elkaar gebrouwen heeft. Allemaal voor dit programma Flashback Radio. Ike en Tina Turner en een van hun bekendste. Hier is de Nutbush City Limits.

Drake en Tina Turner zijn dat. En Nutbush City Limits. En ik heb even goed geluisterd. Maar heeft u eigenlijk gehoord? Ik niet. Ik heb eigenlijk alleen maar Tina gehoord in dit nummer. De Nutbush City Limits. We hebben trouwens weer een berichtje uit de krant. Want u weet het ook, in Flashback Radio krijgt u oude nieuwtjes uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. En dit is er eentje uit het Leids Dagblad van 11 augustus 1976. En dat gaat over Sassenheim. Want de krant schrijft het volgende. Het ziet er niet naar uit dat de smeekbeden van veel Sassenheimers om het voormalige zwembad in de woonwijk Terlede intact te houden als viswatertje verhoord zou kunnen worden. De kans lijkt groter dat de gemeenteraad akkoord zal gaan met het ontwerpbestemmingsplan voor dit bosrijke hoekje waarin het zwembad staat aangegeven als woningbouwgebiedje. In dit geval luxe woningen op palen. Veel Sassenheimse visliefhebbers betreuren dat, want het zwembad blijkt een visstek bij uitstek, waar het elke avond weer dringen is om een plaatsje langs het diepe of het kikkerbadje te bemachtigen. Het raadslid van Montfort, zelf een voetvisser, die zegt daarover: de gemeenteraad staat in dit geval voor een keuze. Of het zwembad krijgt de bestemming recreatie, of er wordt toestemming gegeven voor woningbouw. Zover ik de meningen heb kunnen peilen, zal het wel gaan uitdraaien op die laatste mogelijkheid. En terecht, want de verkoop van de grond levert de gemeente een smak geld op. En dat kunnen we op dit moment best gebruiken. Sassenheim zit momenteel niet zo best in de slappe was. Bovendien zal in de beslissing van de raad ongetwijfeld meespelen dat het zwembad niet de enige plek in Sassenheim is waar gevist kan worden. Liefhebbers van de vissport kunnen binnen de gemeentegrenzen op talloze andere plaatsen hun hart ophalen. Het is er misschien niet zo gezellig en beschut als in het oude zwembad, maar genoeg vis zit er in ieder geval wel. En dat meldde het Leidsdagblad op 11 augustus 1976. Dit is

Er zijn van die dingen die je altijd bijblijven. En dit is er één van. Want ik kan me nog goed herinneren dat in 2009... had Paul de Leeuw op zaterdagavond zijn programma... De Schreeuw van de Leeuw, misschien dat het geheet heeft. En daar trad Ilse de Lange in op met dit nummer. En dat was toen de eerste keer dat ik dit nummer hoorde. En ik dacht, wauw! Dat dacht ik, wauw! Wat mooi! Ilse de Lange en het nummer Miracle. En dat is nog steeds een van mijn favorieten van haar. En die draaiden we hier in deze Flashback Radio. Ik had u gewaarschuwd. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Nou, dit was een recentere.

disco is dat bij de 70 jaar. En ook dat hoort u regelmatig hier in Flashback Radio. Dat zijn die Intruders. En She is a Winner. En dan weet ik eigenlijk niet of dit op het Philly label staat. Ik heb de plaat niet zo gauw bij de hand. Want alles zit hier tegenwoordig in de computer. Doe maar modern hier op onze lokale omroep. Maar in ieder geval, die Intruders die maakte disco in de tijd. En dit was het nummer She is a Winner. We hebben weer een berichtje uit de Leidse Courant van 12 augustus 1976, dus 50 jaar geleden. En dat gaat deze keer over Warmond. En de krant die meldt het volgende. Gisteravond begonnen ongeveer 500 deelnemers aan de Warmondse avond driedaagse. De eerste avond werd onder ideale weersomstandigheden gewandeld op de dijk rond het meer in de polder Klinkenberg. Het meer dat door zandwinning is ontstaan lag volkomen rustig en verlaten te glanzen onder de ondergaande zon. Het pad was wat prikkelig door de distels, maar toch zeer goed begaanbaar. De wandelaars van 3 tot 80 jaar werden verbaasd gadegeslagen door de schapen die doorgaans het rijk alleen hebben op de dijk. De meeste deelnemers waren zeer enthousiast over de voor velen onbekende wandeling, want normaal is dit gebied voor publiek gesloten. En voor vanavond staat een wandeling door het bos van Krans op het programma. En dat meldt de Leidse Courant over Warmond op 12 augustus 1976.

0: Texas. En zo heet hij ook, Never Tear Us Apart. En dan draaiden we hier op deze zondagmiddag en op deze dinsdagavond in de herhaling van het programma Flashback Radio. Ik zei het al in het begin van dit programma. We hebben weer een hele mooie 3-in-1. En wel van een groep die nogal wat hits heeft gehad in de jaren 60, 70 en soms ook in de jaren 80. Namelijk de Hollies. En daar gaan we 3 platen van draaien. Dus veel plezier in de 3-in-1 van deze week. Hier zijn de Hollies.
1: In 1.

dat is onze 3-in-1 van deze week. Groep die verschillende decennia overspant met hun muziek. En waarin Graham Nash zijn muzikale carrière is begonnen. Later bij Crosby, Stills, Nash. En Young kwam er later ook nog een keer bij. De Hollies. We draaiden achtereenvolgens The Air That I Breathe. He Ain't Heavy, He Is My Brother. En als laatste I Can't Tell The Bottom From The Top. En dat was onze 3-in-1 voor deze week.

En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de lokale krant De Lisser. Van, eens even kijken, 25 augustus 1966. En dat gaat over automobielbedrijf Heemskerk in Lisse. Want de krant die schrijft, vrijdagmiddag was voor automobielbedrijf Heemskerk in Lisse een feestelijke middag. De vlag ging in top bij de Lissense DAF en Volvo dealer. Want het hoogste punt van de te realiseren nieuwbouw was bereikt. Een reden om het traditionele pannenbier kwistig uit te delen. Begin mei van dit jaar meldde zich de noodzaak tot uitbreiding al aan, toen men onder andere door het samengaan van Volvo met DAF het dealerschap voor DAF Volvo in de streek te verzorgen kreeg. Dit hield in dat behalve de reeds bestaande uitgebreide klantenkring nu nog meer mensen, namelijk DAF-rijders, hun auto aan Heemskerk kwamen toevertrouwen. De automobilisten die met het bedrijf kennis gemaakt hebben, zullen niet vreemd opkijken als ze vernemen dat deze overgang tot nog toe bijzonder geslaagd is verlopen. De aanstaande uitbreiding van het bedrijf is van dit succes dan ook een logisch gevolg, dat overigens heel wat hoofdbrekens heeft gekost. En dat schreef De Lisser, de lokale krant in Lisse, op 25 augustus 1966.

en door zelf gelopen. Calmi is dat van Spanja, staat hier. Maar ze heet officieel Ivana Spanja. Dan weet u dat ook weer, want u hoort af en toe wat nieuwtjes hier in Flashback Radio op onze lokale omroep Bo. Ik zei het al aan het begin van het programma. We hebben weer een deelnemer, mag ik wel zeggen, in onze rubriek Alle 13 Dood. Want drummer Frank Beard van de Amerikaanse rockband ZZ Top is deze week op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen en overleed in zijn ranch in Texas. Dat heeft de band gemeld. ZZ Top begon in 1969 en ontwikkelde zich in de loop der jaren steeds meer van blues naar rock. De band scoorde hits als Gimme All Your Lovin' en Sharp Dressed Man en verkocht meer dan 50 miljoen platen. Ondanks zijn naam was drummer Frank Beard de enige muzikant in de driekoppige band zonder karakteristieke lange baard. Die look ontstond overigens toevallig. In 1976 namen de drie originele leden een lange pauze en gingen ze ieder hun eigen weg. Beard vertrok naar Jamaica, zanger Billy Gibbons naar Frankrijk en de in 2021 overleden bassist Dusty Hill ging naar Mexico. En hoewel we telefonisch contact hadden, was dat nog voor de tijd van videobellen, zei zanger Gibbons daar later over. Dusty en Hill en ik waren zo gemakzuchtig geworden dat we onze scheermesjes niet meer gebruikten. Na 3 jaar kwamen we weer tevoorschijn en hadden we nogal excentrieke uitstraling. Namelijk 2 hele lange baarden. En dat is eigenlijk gewoon zo gebleven. En naar aanleiding van het overlijden dus van Frank Beard is hier ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.

Met draaiden we in verband met het overlijden deze week van drummer Frank Beard van ZZ Top. Hij is deze week op 77-jarige leeftijd overleden op zijn ranch in Texas. Dat was het weer. De allerlaatste plaat gaan we draaien hier in deze Flashback Radio. U weet het, zondagmiddag kunt u ons beluisteren om 5 uur met herhaling op dinsdagavond om 10 uur hier op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en we gaan eruit met een instrumentaaltje. Hier is Isaac Hayes en de Theme from Shaft. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte en dezelfde zender.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers Met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
13: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Beude